0: music station.
1: Yo, this is Esro, and it's happening with WDOPE, Dope Tracks Radio.
2: Hij stole the money. Het was ik. Ik heb die geld gesteeld. Wat jullie mee?